As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sonsakse stadig, oor my reenis van leens. Daar is geen beeld in my speel nie, het verstommend alleen. Alleen met die stilte, alleen met die kulte, alleen met die klein bietjie wijn, alleen met my lyf so vol pijn. Alleen met die aandwind, sit ek nou hier, gestroop van my maskers met niks om te vier. Ek was so haastig, so lastig, so gauw met hy mes, so gretig om allemaal om my aan te val en te kwes. Leer ek my les. Ek wens ek was vroeger genees van die kwaad. Moes jou eerder vergewe, is dit nou te laat. Ek pluk nou die vrugte van verwyte wat byt, die diere gevolg van my bitterheid, afgesluit van my vriende, verskans my smart, een al donkerder hart. Alleen met die stilte, alleen met die kulte, alleen met my lyf so vol pyn.

Ik ga nu famous raken met die video. Oei, ja, ik heb niet wat. Hij gaat toch om een

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Als je vijand komt om te stelen te verwoest. Als je einde komt en ons leven het gedraaid. Zal ik en jij kan samenstaan. Zal ik en jij kan samenstaan. Getrouw aan hom met zoveel vraag. Ons kijk op naar hom om ons te bewaren. Zal ik en jij kan samenstaan.

0: ons op Instagram @luisterfm.
1: My oppa is a boek. My oppa is a dik boek. My oppa is a diep dik duizelende daver in de doolhof van een boek. Glinsterende gevel

voor jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

som man dann nicht gehen. Mama, ik wil een vrouw, ik wil haar trouwen. Stijf die in mij houdt, het is al. Ochende vrijf zij mijn kalvers. Stap langs die plaatspad.

dan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat.

Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker

kaapsta, dus Hollywood en kaapsta. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudsta. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbroed in zon. Achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze het me val. Op zoek naar melk en jenen, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verdoorders zonder tal.

Петра и у пекарь Лехова. Ja, juist dan ben je straat al maat, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat, en praat is nou te laat. Aan zijn hoge kalkstroom, te koop vrij nauwe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel. Wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in een pak een plaats zal maken? Jij stapt in die straat, oma. Je heren alles toegemaakt. Jouw plannen heeft nou opgeraakt. Jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oma. Sporen wat je achterlaat. Woorden wat jouw mond verlaat. Die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen, maar

Jason Donovan, deel van Toekast vandag, Any Dream Will Do. Wat ook vir hom goed gedoen het, is toe hy duet saam met Kylie Minogue gedoen het, Especially For You, een lied wat ek baie, baie voor lief is. En een lied wat ons nou na gaan luister, Donovan's next single, Too Many Broken Hearts, was vrygestel daar in 1989 en natuurlijk nummer 1 gegaan. Sies Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

What a good song, and it's Jason Donovan. Hierdie song het nommer 1 geraak en is Too Many Broken Hearts. Moet sê, geniet om te speel, 20 meter weg van 12 uur, en dan Etienne Kalitz staan by met die middag samen sein. Dis nou tussen 12 en 3, recepte, lekker muziek, boodskapies en sovoorts. En dan sê die grootman Biekniek met die Biekniek Drive, tussen 3 en 6, Albertsbroers, daar van 6 uur vanavond af. Ja, ek dink is daar nog so 1 snit vir my, en dan is dit basis tyd om te groet.

Die klanken van Bobby van Jaarsveld en hy sê vir ons Mark Evans. Net voor het Denny Jacobs met Volraad, Volte, Mare en natuurlijk Pussycat met Hey Joe. Die tijd is so 20 minuut oor 12, dis maandag die 11de mei. Goeiemiddag vrienden en bye bye welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian bye bye dankie sê vir weer eens een pijkprogram. Ek kan vir Jacques weeksdaan krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is omtrent koud hier in die luister FM kontrein, dat ek jou dit vertel, en ek het daar die fout gemaakt vandag een kort broek aan te trek, en ek moet sê, ek kan die koue voel. Ek kan sien, winter is definitief hier, en het lyk net nie asof die weer lekker wil optrek nie. Maar ons gaan vandag vir jou muziek maak, ons gaan vir jou geselskap, ons gaan die dag vir jou korter maak vir diegene wat by die werk is, en heel eerste met kombuiskaskenaris vriende, deel ek met jou een heerlijke aardappel en pampoen gereg, een heerlijke makkelijke recept wat hy nou kan maak, so as hy nou een sondagmiddag eten maak, of as jy braaivleis, of vleisbraai, dan kan jy nou gerus hierdie as een heerlijke bygereg bedien vir jou gaste, baie, baie makkelijk om te maak. En wat hierdie recept so lekker maak is, hy kry 2 pakkies potato buik by. En jy kan nou dink die kombinatie van die pampoen, die aardappels, een bykie eie, volroe melk en natuurlijk baie kaas, geef vir hom nou natuurlijk een baie, baie lekker smaak. So definitief een merkje in die receptenboek vandag. En dan deel ek ook nou maar, kyk in hierdie tye, soos hierdie koue wintersaande wat ons kry, is een vinnige gebakte, die oukie, dan moet nou maar die beste, want hy wil die moeite doen nie. Ek wil so vinnig as ek by die huis kom net aan die terecht kry en dan nou in die bed klim of net lekker warm snoesig wees. So ek deel vandag met julle romerige macaroni en malvleis en kaas gebak. Waar ons allemaal ken hom nou, maar net een van my ander weergawe, ek het al so een of twee van hulle met jou gedeel, so ek deel hierdie enetjie met jou en wat hom nou so lekker maak, is hy kry een wit saus wat jy boe oor jou macaroni en jou julle vleis dis mengsel, kan ek nou maar sê wat jy boe oor dit sit, natuurlijk met baie kaas en dan sal hy ou nou daai ookie in die oond druk. Hy is baie, baie lekker julle, saam met die groen slaat jy nou ordentlike aandete. So, maak merk in haar receptenboek vandag, vriende, is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptengroepie. Ons gaan terug na die muziek toe, ek geef julle Rihanna Nell.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ek vry na nooit, een wonderlijke nooit, sy woon daar in ons straat. Sy het een fout, een groot fout, sy wou graag een Engels praat.

Die klanke van Christyn en Demi Lee Moore met By You. Net voor de Teddy Swims met Lose Control en Wenzel sê vir ons dans op my toe. En tyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is heel wat video's wat instroom hier op ons WhatsApp forum van die wind waar dakke afgewaai word in iemands dorp. En oorals in George natuurlijk baie, baie sterk winde daar. Vrienden, jylle moet rechtig waar versichtig wees. Onthou nou net die Blue Horizon bypad is gesluit as gevolg van een boom wat omgewaai het. Die Laar Marketstraat en Uitnaag ook. En dan het daar ook natuurlijk trok sy houer, of soos die Engelsman sal sê, die container het omgewaai op die pad, op die Blauwaterbaaibrug in die richting van Maakman. So wees nog net versigtig, daar gaan verkeersopeenhopings, wees vriende, wees versigtig op die pad, hier die wind is omtrent sterk. Picnic is reg vir julle met die Picnic Drive, hy staan reg en gereed met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap, ek groet net hierna.

wortels op je plaat. Snoek in galjoen, gaan ze bij wielen, zoals die perlen moeten noemen. Nu het kapperval, is wat ze sterk zo slaan. Vind je het haai, geen uit de eerste eiland.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Voted joint number one primary school in Kaberga. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie, sport, cultuur, alles begin hier. Kuns, muziek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouders, leerders en onderwijzers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Hey julle, hoor gou hierso.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Kijk, een jachter ken ik goed, ik ken sy game. Partijwerk in kantore, en die ander op die mijn. Arriveringsagressie, as al stop.

says a bloom. Radio mobile in a second. But I can hardly work a cliff. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hey, oom Jay.

0: Luxe. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hallo baby, voor ik jou open zoen, zeg voor mij, kan je braaibroodjes maken?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Christmas lights in our mooi blauw oer nog strak dierbij vogels kijk. Zij is nou een vrouw met een naald zo diep aan zijn hart gegroeid.

Grote makkoord te dragen, wie de weer van de aan. Haar naam was Johanna, haar naam was hij, ze was die loste meisie, maar langs de spoorweg bleef. Hij was die sterkste man op de aarde, een legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra, hij die hotschaat van die goes.

het sommer vinnig herstel en met die nursies in die saal geflirt. Johanna het kom kuier met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoer.

Er komt een punt waar je stil raakt. En je beseft, het is niet hoe het moet voelen. Nee. En voor de eerste keer kies jij jezelf.

weer. Want zo vast aan die scherven hier. Een stilte vindt ons nieuwe kracht. Ons groer is ons hetzelfde munt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, ik heb de toeterscooter. En ik sleep al met de V6 Raptor.